0: Je luistert naar Recife, Oe, O Amor, Que Move, O Sol e Outros Estrelas. Egberto Gismonti Group. En dat was van het album Infancia.
1: Ja, we sluiten af straks met het stuk Loro van zijn plaat Sanfona. Maar alvorens wil ik jullie mededelen dat dit het einde is van deze tweeluik over het repertoire en de albums van Egberto Gismonti. Een soort genie uit Brazilië, die toch wel vele genieën heeft voorgebracht. Maar dit is toch wel de meest veelzijdige. Ik hoop dat jullie een kleine indruk hebben gekregen van wat deze man allemaal de afgelopen 30 jaar zo ongeveer geproduceerd heeft op muziekgebied. Jullie kunnen dat zelf ook natuurlijk gaan checken op YouTube. Want er staat heel veel muziek van hem daar. Ook allemaal te gekke live dingen. Dit was weer een Jazz Not Jazz uitzending in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Op www.jazznotjazzradio.nl kunt u ook allemaal extra info krijgen. Zoals oude uitzendingen en de jazzagenda. Ook heel interessant. Je kan altijd nog ideeën, wensen of vragen mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Ook weer op de dinsdag van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je nog zelf andere afleveringen en beluisteren en ook andere uitzendingen van de concertzender. De presentatie was in handen van Wiebout Burkens en Ruben van Roon. En dit is de laatste track, Loro.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaarman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Dat was Lou Donaldson met Grits and Gravy, Marianne en Smooth Groove. In dit blok eerst de slow blues Here 'Tis uit 1961. Op gitaar Grant Green, Hammondorgel, Babyface Willett, drums Dave Bailey. Lou Donaldson stuitte op Grant Green in St. Louis in 1960, was onder de indruk en introduceerde de gitarist bij Alfred Lion van Blue Note in New York. Organist Babyface Willett arriveerde gelijktijdig in de Big Apple. De groep leverde het met blues doordrenkte album Here 'Tis af. Van dit album nu ook Donaldson's versie van Charlie Parker's Cool Blues.

Je hoorde Lou Donaldson met Here It Is en Cool Blues. Een jaar later, in 1963, heeft Donaldson alweer een ander groepje met de uitzondering van Grant Green. Het bestaat verder uit trompetist Tommy Turrentine, organist Big John Patton en drummer Ben Dixon. Het album Natural Soul bestaat uit smeuïge grooves en vamps en verkocht uitstekend. Hier Funky Mama, geschreven door Big John Patton. En dan tenslotte Caracas van de plaat Good Gracious uit 1963. Hier wederom Grant Green, Big John Patton en Ben Dixon.

0: Dat was Lou Donaldson in Funky Mama en Caracas. Dit was bij de concertzender deel 1 van The Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Dit programma over soul jazz, groove en grease werd samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz op de Concertzender. Het is alweer aflevering nummer 58. We gaan deze maand heel veel akoestische muziek draaien. We hebben zelfs een album van de maand uitgekozen. De openingstrack die we draaiden was een track van Tord Gustafsson. Dat is een Noorse pianist die net op ICM een nieuw album heeft uitgebracht. Het album heet The Well. En de track heette Prelude. Ik vertelde al veel akoestische muziek. CD van de maand. Wieboud die weet daar veel meer over.
1: CD van de maand, dat is eigenlijk voor ons een legitieme reden om van één CD wat meer stukken te draaien. En dat doen wij omdat Martin Fonse, componist, arrangeur en pianist, een prachtige CD heeft gemaakt. Het project heet Testimony en hij heeft een project opgenomen en voert die ook live uit met Erik Vloeimans en het Matangi Quartet. We gaan een aantal stukken draaien. En voordat ik het hele verhaal van dit project wil uitleggen, is het misschien leuk om eerst de twee stukken van de CD te draaien. Dat zijn achter elkaar in Paradisum-overturen en Solo Vibrante.

worden twee openingstracks van de nieuwe cd van Martin Fonsen. Ik liet speciaal het laatste stuk ook horen, Solo Vibrante, omdat daar een nieuw instrument op te horen is. Althans, nieuw was die voor mij. De Vibrandonion. Martin omschrijft het zelf als een melancholische barokversie van een melodica. En klankmatig een beetje te vergelijken met een bandonion. Een melodica is zo'n mini pianootje die je in je hand speelt en waarbij je de toonvorming opwekt door op een rietje te blazen. We gaan verder met meer tracks draaien van dit bijzondere project, Testimonia. Het is een suite eigenlijk die opgebouwd uit twee delen. De eerste deel dat heet Interiori en dat is meer een wat hij noemt een introspectief stuk. En het tweede stuk is een prachtig stuk en dat heet Exteriori en dat is een loflied op de expressie. We gaan daarvan draaien Never Before in Paradisum Intermezzo Paraiso en Flock de Nuevo.

0: Martin Fonse, Testimony hoorde je. Prachtige cd heeft hij gemaakt met Erik Vloeimans en Matangi Quartet. Dat zijn Maria Paula Major op viool. Daniel Torico Menancho op viool. Karsten Kleijer op altviool. En Arno van Vuurst op cello. Hij speelde dit op een bijzonder instrument zoals gereeds genoemd de vibrandonion. Dat is een soort van melodica met een wat bandonion-achtig geluid. Martin Fonse is heel interessant om ook even te checken op zijn website staan al zijn projecten. Hij is onder andere arrangeur. Hij heeft heel veel werk voor het Metropool gedaan. We hebben wel eens werk van hem gedraaid waarin hij arrangementen had gedaan van Basement Jacks. Heel hip. Hij heeft een prachtig ander orkest dat heet het Starvinsky Orkest. En het is te veel om op te noemen wat deze componist, arrangeur en pianist allemaal doet. Maar hij heeft bijna altijd alleen maar mooie en bijzondere projecten.
1: Ja, een beetje een gelijksoortig componist is Eve van Breen. Speelt vooral een soort van trompet, vlugelhoorn. Daar is hij, dat heeft hij gestudeerd, zeg maar. Maar is de laatste tijd zich heel erg gaan verdiepen in componeren. Heeft net een nieuw album uitgebracht op het Challenge label. Is 15 april uitgebracht. Het album heet Changing Scenes. Ze zeggen hierover dat het een filmisch album is dat danst op de ongrijpbare werkelijkheid die steeds verandert en beweegt. Het is ook een heel divers album met heel veel verschillende stijlen. Hij eindigt het album dat hij zelfs zingt à la Rodgers en Hart en Gershwin-achtige muziek. Het middengedeelte waar ik twee tracks van wil draaien is meer theatraal en filmisch. Het is allemaal gecomponeerde muziek. Dus er is heel weinig ruimte voor improvisatie. Maar wat ik altijd dan toch heel interessant vind, is dat het toch heel erg geïmproviseerd klinkt. Ik wil twee composities laten horen van hem, van dit album. Het eerste heet In My Shooting Range en het tweede heet The Lake She Cried.

0: Ja, dit was Eef van Breen en de Eef van Breen groep.
1: Prachtig was dit.
0: Ja, heel bijzonder. Het is een bekende componist. Hij heeft op deze plaat staan een aantal stukken die hij ook al eerder heeft gecomponeerd in opdracht voor toneelgroepen in Nederland en dansvoorstellingen. En een documentaire waar hij ook de muziek voor gemaakt heeft. Dus met wat nieuw werk is dit, zeg maar, dit album tot stand gekomen.
1: Want is dit een album of is dit een theatraal project? Want het klinkt bijna inderdaad als een productie.
0: Nou, het zijn een aantal theatrale en productieprojecten bij elkaar verzameld. Gewoon, ik denk het oeuvre wat hij de laatste jaar, twee jaar geschreven heeft. Ja. Dat is op een cd uitgekomen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook heel klassiek gedacht, zeg maar. Dat is natuurlijk in de klassieke muziek vrij normaal, dat je gewoon je composities op een gegeven moment samenstelt.
1: Heel mooi. Wordt er toch veel mooie muziek gemaakt in Nederland?
0: Ja, zeker. Zeker. Dat zijn goede bolwerken. Zo hebben we ook een bolwerk, volgens mij, wat in Utrecht zit. Dat heet Kaitopia.
1: Kaitopia bedoel je? Ja, Kaitopia, dat is een goede link dat je die even aansnijdt naar de volgende band, Kapok. Dat heeft in zoverre met Kaitopia te maken. Dat Kaitopia, dat hoort bij Kaitman Orchestra. Is een nieuwe cd, die gaan we nog zeker draaien, maar niet in dit uur. Maar Kaitman, die heeft met het geld wat hij verdiend heeft van zijn eerste project, heeft hij een groot gebouw gehuurd. Ik ben er geweest een paar dagen in Utrecht. En daar heeft hij allemaal componisten en studio-eigenaren en creatieve lui bij elkaar gezet. En hij heeft daar zelf ook een analoge studio opgebouwd. En daar werkt hij met allerlei leuke, creatieve, vooral jonge gasten die daar langskomen. Maakt hij heel veel muziek en doet hij hele creatieve projecten. Een van de jongens die daar ook rondloopt is Morris Kliphuis. En dat is een hele bijzondere hornist. Die van oorsprong klassiek geschoold is, maar zo eager was om te gaan improviseren, dat hij daar naast zijn klassieke opleiding jazz is gaan studeren. En hij heeft een band opgericht en dat heet Kapok. En dat is bijzonder, omdat het een hele rare bezetting heeft. Raar in die zin van hoorn, gitaar en drums. Ze hebben onlangs een album uitgebracht dat opgenomen is dus in Kaitopia. Dat heet Flatlands. En daar wilden we graag twee stukken gaan draaien. De band samenstelling of de componisten, dan moet ik even spieken op mijn blaadje, is de gitarist Timon Komen. En de drummer heet Remco Merling. En Morris Kliphuis speelt dus op de hoorn. Kapok en de stukken heet Missing Link en Nautica.

0: Je hoorde de Nederlandse band Kapok rondom hornist Morris Kliphuis. Deze track die is getiteld Missing Link. We komen alweer bijna aan het einde van een uitzending van Jazz Not Jazz. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je altijd mailen naar jazznotjazz@concertcenter.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar de uitzending gemist gaan van de concertcenter.nl of je gaat naar onze eigen site www.jazznotjazzradio.nl. We hebben nog één track en die heeft Ruben in petto. Ruben, wat gaan we doen?
1: Ja, we sluiten af met Reinier Baas. Die heeft in 2011 een nieuw album gemaakt. Die heet More Socially Relevant Jazz Music. De titel spreekt eigenlijk al voor zich. Hij is zeer hoog in de jazz charts binnengekomen van het Blast Jazzism. En van dit album sluiten wij af met Sub Rosa.

0: Lou Donaldson met Hipty Hop, The Spacewalk, The Thing, Herman's Mambo en Greasy Papa. U luisterde naar het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door Fran.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Dit was GSBL, een heel bijzonder bandje uit Oostenrijk. Het is namelijk het bandje van de producers die wij heel veel draaien in Jazz Not Jazz Radio. Dorian Concept, The Clonius, Sidrim. Die dachten van, nou laten we ook gewoon een akoestisch bandje beginnen. Een soort hedendaagse fusion muziek. Maar wel toch helemaal te gek. Sidrim die drumt dan. Ik wist helemaal niet dat dat een drummer was. Maar ik vond dat van die drie ook eigenlijk de meest originele. En dan merk je toch dat dat toch weer de drummer was. Dus, en hij drumt dit ook zeer verdienstelijk. Dus ze hebben niet alleen een eigen label. Ze maken niet te gekke producers tracks. Maar ze hebben ook nog een eigen bandje.
1: Een geluid bent, helemaal te gek. Jazz Not Jazz Radio, vandaag weer een uur met muziek. Meer beat georiënteerd. Vorige week deden we dat meer op de akoestische tour. En vandaag hebben we weer wat nieuwe platen van jazz op de grens. Met hip-hop, soul, funk, singer, songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Vandaag de 59e aflevering en we hebben de nieuwe Kiteman Orchestra uiteraard binnen. En die gaan we ook draaien. Het is een plaat die bij ons op de redactie wat controversiële meningen gaat oproepen. En misschien moeten we eerst even een track draaien, alvorens jij daar zelf ook een oordeel kan over vormen. Het is het tweede album van Kiteman uit zijn studio en het heet While I Was Away.

0: je hoorde Kiteman Orchestra, zijn nieuwe cd. En dat heet While I Was Away. Ruben, wat vind je ervan?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik er wel stil van word. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat ik ooit met hem heb samengewerkt voordat hij überhaupt, vlak voordat hij zeg maar zijn eerste plaat maakte.
0: En hem is Colin Benders.
1: Colin Benders. We werden aan elkaar gekoppeld omdat we allebei op de AVO van het Koninklijk Conservatorium gezeten hebben in Den Haag.
0: Kijk.
1: En dat bestond 50 jaar en er moest een cd gemaakt worden van de oude generatie die dan samenwerkte met de jonge generatie. En toen werd ik aan Colin Benders gekoppeld, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan en toen kwam ik in een of ander flatgebouw 10 hoog in een gigantische puinhoop. Raakte ik in contact met hem daar. En het was een hele leuke samenwerking. En in elke kamer op dat appartement lag ook een rapper te slapen. Die woonde daar. Hij had een huis vol met rappers en muzikanten. En die begonnen allemaal spontaan op die track mee te doen.
0: Oh ja.
1: En toen opeens werd dus Kiteman, toen zag ik opeens dat hij Kiteman was. En hij had onwijs keken verhalen toen al van ik wil dit en ik wil dat en ik wil. En als ik dan dit hoor, dan krijg ik wel een soort van kippenvel dat hij toch allemaal, wat hij toen allemaal zei, dat allemaal uit is gekomen.
0: Is. Ja, dat is ongelooflijk. Hij heeft de eerste CD gemaakt, de Hermit Session. Nou ja, als je een beetje opgelet hebt, dan weet je natuurlijk hoe groot dat is geworden. Ook in het buitenland hebben ze veel getoerd. En dit is een nieuw project. Hij staat met 18 man orkest, opera, zangers en koor op het podium staan. Geloof ik met 60 man. Het ziet er gigantisch imposant uit. En het klinkt ook zo. Hij zei van zichzelf dat hij een beetje een megalomaan was. En zo klinkt het ook wel een beetje. Het is wel heel erg groots en in mijn oren toch een tikje pretentieus.
1: Ja, maar het is ook wel iets wat ik al jaren in mijn hoofd heb zitten, maar
0: dat komt er nu uit. Ja, wat heel stoer is, vind ik, van hem, is dat hij dus tegen alle regels van de popwetten in zijn eigen muziek maakt en gewoon doet wat hij wil doen, wat hij in zijn hoofd heeft.
1: Ja, en heel eerlijk is.
0: En ja, en daarin toch ook wel een soort van vernieuwend is. Ik ben heel benieuwd hoe dit opgepikt wordt, zeg maar, door het publiek wat maar zijn publiek was van de Hermit
1: Sessions. Ik denk als je dit op Lowlands hoort met dit, als die met dit
0: met 60 man op het podium.
1: Ja, dat je wel
0: denk dat het
1: een
0: wel
1: kick krijgt.
0: Ja, ik denk dat het wel.
1: Ik wil hier van naartoe
0: doen. Ja.
1: Wat ook heel bijzonder is, is deze heren die zijn op het moment dat deze radio-uitzending uitgezonden worden gewoon in Nederland aan het optreden. We hebben het over Medeski, Martin en Wood.
0: Ja, en ik ga erheen, hè?
1: Ja, wij zijn er nu. En ze spelen 1 mei in de Lantaarn in Rotterdam en 2 mei op woensdag in Amsterdam in het Muziekgebouw.
0: Ik dacht in het Bimhuis.
1: Volgens mij is het naar het Muziekgebouw geplaatst.
0: Okay.
1: Maar dat weet ik niet zeker, als jij dat zegt.
0: Ja, nee, ik weet het ook niet zeker.
1: Ze hebben een nieuw album uit, vers van de pers. Het album heet 20. Ik wil daar een track van draaien, die heet Synesthesia.

0: Ja, u luisterde naar Synthesia van Medeski, Martin en Wood. Oftewel Chris Wood op de bass, John Medeski keyboards en Billy Martin op de drums. Dit is natuurlijk bekend geworden, hun samenwerking met Scofield. Maar ze deden al, voordat ze met Scofield speelden, hadden ze al heel wat eigen albums uitgebracht. Dus ik ben benieuwd naar de optredens.
1: Heel erg. We gaan het in ieder geval horen. Wij zijn erbij. Wat ik onlangs ook heb gehoord, en dat komt eigenlijk ook omdat ik stiekem toch wel een beetje trots ben op een Nederlandse band die ik heb mogen produceren. Dat heet namelijk Jungle by Night. Dat is een hit geweest vorig jaar op in het festivalseizoen. Die hebben enorm veel gespeeld van Lowlands tot North Sea Jazz. En ik denk dat ze het komende jaar nog veel meer gaan doen. Omdat ze een prachtig album hebben opgenomen met Afrojazz. Maar niet alleen Afrojazz, ze hebben dat ook vermengd met andere funkstijlen, Ethiopische invloeden zijn eruit hoorbaar, maar ook zelfs Indonesische, Oosterse klanken komen erop. Ik wilde graag één track draaien die zij hebben geponeerd als hun single. En die heet Ethiopina van hun album Hidden Is Dit Jungle By Night.

0: Ja, dit was het nieuwe album van Jungle by Night. De jonge Nederlandse Afro Department. Het album heet Hidden en is geproduceerd door Wieboud Burkens.
1: Ja.
0: We gaan door met de lang verwachte plaat waar iedereen op zat te wachten met smart. Het nieuwe album van Esperanza Spalding. Die had natuurlijk vorig jaar een topjaar, want die won opeens uit het niets een Grammy. Maar niet de Grammy voor de jazzmuziek, maar gewoon de overall Grammy voor alle muziek, zeg maar. En daar versloeg ze Justin Bieber. Er was ook op internet een enorme hype over. Maar goed, toen moest er een nieuw album komen en dat heeft natuurlijk nog wel een tijdje geduurd. En dit is ook weer op de redactie misschien een goede discussie, want het album moest natuurlijk toch lichtelijk commercieel draaibaar worden. En dat hebben ze ook gedaan. Het is een soort popplaat geworden. R&B, pop. Wel goed geproduceerd. Ik wil daar een stuk van draaien. Dat heet Cinnamon Tree.

0: Ja, dit was Cinnamon Tree van het nieuwe album van Esperanza Spalding. Het album heet Radio Music Society.
1: Ik vind het wel te gek, hoor.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook niet heel erg pop-pop.
0: Nou, ik moet je zeggen dat de keuze van deze track lag wel wat meer in deze radio-uitzending. Wat wij willen horen, zeg maar. Er staan ook echt wat pop-pop-liedjes op. Misschien kan ik daar ook een goed voorbeeld van laten horen. Dit is haar single en die heet The Radio Song.

0: Nieuwe Esperanza Spalling. Ik vind het een geweldige plaat. Het is misschien niet zo poppy als je denkt aan poppy, maar ze zingt natuurlijk alles. En het is toch ook wel een hele originele manier jazz.
1: Ja, zeker, zeker. Misschien had ik me iets in vergist. Het was ook het eerste indruk die je natuurlijk van zo'n plaat hebt. En je had er misschien iets anders van verwacht. Maar het is zeer goed geproduceerd. Er zijn ook trade tracks geproduceerd door Q-Tip. Die kennen we allemaal van de Tribe Called Quest en van zijn eigen projecten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze dit festivalseizoen ook zeker acte de présence gaat geven op het North Sea en op wat andere festivals. Dus ik ben benieuwd hoe dit live gaat klinken ook.
0: Een brug slaande naar een andere zangeres die helemaal hot is en ook een beetje uit die hiphop komt. Want Esperanza komt van oorsprong eigenlijk uit de hiphop. Zat in 2002 een hiphopgroep, die heette Black Sign Stripe, voordat ze eigenlijk zich toelicht op de jazz. Is de nieuwe Betty Wright. Zij is een co-op aangegaan van met The Roots, met de bekende producer en drummer Amir Thompson, Questlove geheten. En als je denkt ook weer van, wie was dat ook alweer, Betty Wright? Ze had haar eerste plaat uit toen ze al 14 was, My First Time Around heette dat, maar eigenlijk haar grote hit was in 1971. Clean Up Woman, en toen was ze slechts 17. Daarna heeft ze heel veel platen gemaakt waarvan niet alles altijd even goed. Maar zij heeft een nieuwe plaat gemaakt, dus met The Roots. Met allemaal stoere co-ops. Onder andere met Joss Stone, Snoop Dogg, Lil Wayne en Lenny Williams. De nieuwe album die zij heeft geproduceerd en gemaakt heeft, die heet The Movie. En we gaan een track draaien. Twee tracks eigenlijk. Ik zou graag willen dat Ruben ook zijn favoriete track kiest van het album. De mijne was in ieder geval Look Around, Be a Man.

Ja, dit was Betty Wright van het album The Movies. Met The Roots, de samenwerking. We gaan nog één track hiervan draaien. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik melden dat dit alweer het einde is van deze Jazz Not Jazz aflevering. Die gemaakt wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Voor alle info en uitzendingen die nog een keer beluisterd willen worden, kunnen jullie naar www.jazznotjazzradio.nl. Je kan daar ook vragen stellen op het e-mailnummer jazznotjazz@concertzender.nl. Dat is de site van Concertzender. Kan je ook nog allemaal info vinden. Volgende week zijn we er weer op dinsdag van 11 tot 12. Ik wil graag afsluiten deze aflevering met Hollywood van hetzelfde album. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grace, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de Boogaloo van Lou, de derde aflevering in een vierdelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. Vandaag nemen we mee naar de succesvolle Boogaloo en funk jazzjaren van Donaldson op Blue Note. We beginnen met Alligator Boogaloo.

We hoorden Lou Donaldson met Alligator Boogaloo op cornet, Melvin Lasty, gitaar, George Benson, hammond orgel, Lonnie Smith, drums, Idris Muhammad. Donaldson bedacht veel van zijn groove tunes tijdens zijn clubtoertjes. Alligator Boogaloo is Donaldson's grootste hit. Gek genoeg kwam het nummer toevallig tot stand. Er waren nog enkele minuten studiotijd over en Donaldson kwam met deze lick op de proppen. Donaldson vertelde in zijn interview met journalist Mark Jazzworks Myers hoe hij aan de titel kwam. Hij hield van een potje golf toen hij de bal een keer in de berm sloeg in Florida. Hij hield de caddy hem ervan de bal te halen. Er zat er namelijk een alligator verscholen. Donaldson vond alligator wel lekker bekken, vandaar Alligator Boogaloo. In 1967 was Donaldson teruggekeerd op het oude nest, namelijk Blue Note. Donaldson stond van 1952 tot 1963 onder contract bij Blue Note. Daarna nam hij platen op voor Argo, het dochterlabel van Chess Records in Chicago. Blue Note ging verder onder de paraplu van major label Liberty. Maar Donaldson, die altijd feitelijk ook een R&R-man was geweest, kreeg carte blanche. In het volgende blok eerst One Cylinder, ook van de plaat Alligator Boogaloo. Daarna Sweet Slumber, de comeback van Donaldson op Blue Note was, voor de duidelijkheid, niet met funky jazz, maar met Lush Live, een album met ballads. Een prima plaat waarop de typerende fluwelen alt van de Donaldson centraal staat. Op Sweet Slumbers hoort u onder andere wereldtoppers als Freddie Hubbard op trompet, Wayne Shorter, tenor sax en McCoy Tyner, piano. Vervolgens Ode to Billy Joe, Donaldson's versie van Bobby Gentry's megahit uit 1967. Het staat op de plaat Mr. Shingeling uit 1968. Op gitaar Jimmy Ponder, hammondorgel Lonnie Smith en drums Idris Muhammad. Daarna twee tunes van Midnight Creeper uit 1968. De titelsong Midnight Creeper, geschreven door Donaldson, en Bag of Jewels, geschreven door Lonnie Smith. Midnight Creeper is een hoogtepunt uit het jazz-funk-oeuvre van Donaldson. De sessie heeft vaart, sterke composities en pittige solo's. De band bestaat uit Blue Mitchell op cornet, George Benson, gitaar, Lonnie Smith, hammondorgel, Idris Muhammad, drums.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self, say it loud. I'm talking up proud.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou, de vierde en laatste aflevering over alt-saxofonist Lou Donaldson. We nemen u mee naar de succesvolle Boogaloo en Funk Jazz jaren van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Hot Dog.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson, soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoezen maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de altsaxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt, althans hij doet een poging.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy en Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie en The Scorpion. In het laatste blok Sassy Sound Strut van het gelijknamig album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenorsax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues, waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas, diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jix Chess, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat de Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazz beweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks mee gemaakt. En zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Norse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Norse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met De Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultse sprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC en je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock, maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt, en dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen anno nu, die hebben een ritmesectie en dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer, die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop-formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit hetzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond een Killer B3 special. Een aflevering over een baanbrekende orgeljazzplaat. We trappen af met Jimmy Smith en A New Sound, A New Star, Volume 1. Hoe je het ook went of keert, organist Jimmy Smith is the boss. Natuurlijk over smaak valt te twisten, maar menigeen heeft ongetwijfeld een zwak voor een van de andere legendarische organisten uit de jaren 50 en 60. Dat is logisch. Want de gouden eeuw van de orgeljazz is een speeltuin voor liefhebbers van het genre. Niettemin, niemand is zo populair als Jimmy Smith. En dat heeft een reden. Smith is de pionier van de moderne orgeljazz. Zijn werk het summum van de kunst van het Hammondspel. Ineens was hij er in 1955. Als een meteoriet die insloeg in de studio van de beroemde opnametechnicus Rudy van Gelder. En die stond in Hackensack, New Jersey. Bij Van Gelder nam Smith in 1956 zijn eerste plaat op, A New Sound, A New Star, Volume 1. Er zouden nog vele succesvolle platen volgen op Blue Note. Smith was inderdaad meteen een soul jazz star in de zwarte gemeenschap. Het werkelijk sterrendom begon echter toen Smith in 1963 bij Verve tekende. Met deze crossover naar de blanke markt liep zijn platenverkoop soms in de miljoenen. Op A New Sound, A New Star, Volume 1 zijn alle vooruitstrevende facetten aanwezig die Smith het voorbijgaande jaar al live had gedemonstreerd. Het revolutionaire van hem, van Smith, zat hem in diens virtuose mengeling van bebop en gemeenschap. Het werkelijk sterrendom begon echter toen Smith in 1963 bij Verve tekende. Met deze crossover naar de blanke markt liep zijn platenverkoop soms in de miljoenen. Op A New Sound, A New Star, Volume 1 zijn alle vooruitstrevende facetten aanwezig die Smith het voorbijgaande jaar

tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Mette Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Ferries en Waterboarding.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en de vorige track heette Ferries. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl micro house, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Retimeless.

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren je naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met de Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow. Die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle. Met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Wire Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burgens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Siddel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden: entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin, oftewel de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman. De Govan King song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

Zoals we in de gids al hebben beloofd, een drietal nummers dat tegenwoordig als mainstream jazz zou kunnen worden bestempeld. Relaxing at Camarillo is een compositie van Charlie Parker, geïnspireerd op zijn verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Het verhaal wil dat hij enkele behandelaars had die hem als muzikant verafgoden. Hier wordt het nummer gespeeld door Howard Roberts, gitarist voor gitaristen. Net zoals Johnny Smith en Barry Galbraith. De saxofoonsolo is van Bill Holman, vooral ook bekend van zijn werk als arrangeur bij Stan Kenton. De pianosolo is van de man met de grappige naam Pete Jolly. Beide solo's kunnen enkele momenten herkend worden als lichte avant-garde, maar de show wordt gestolen door Roberts. Thelonious Monk zal per definitie nooit mainstream zijn. De dissonante, de percussieve stijl en de altijd verrassende composities, die zorgen daar wel voor. Dit is een album met zijn muziek en pianospel, begeleid door een big band en dat alles onder leiding van Oliver Nelson. Als onverbeterlijke adepten van Oliver zijn we een stuk positiever. Consecutive Seconds is de naam van de compositie. Ten slotte Stan Kenton. Alleen de naam al roept nog steeds extreme reacties op. We spelen een nummer uit de jaren 50, oorspronkelijk geschreven door Ray Wetzel in de jaren 40. Mel Lewis is de drummer in deze uitvoering en tja, dan hoef ik niet meer te zeggen. We hebben dit nummer ontdekt door de geweldige VPRO-programma's in de jaren 80 en 90 met de legendarische Piet Velleman. Dat was de eerste echte Nederlandse DJ.

Om de meest extreme overstap in dit programma te kunnen maken, halen wij Bill Laswell nog eens uit de kast. Van zijn tweede album een stuk ambient met wereldmuziek-invloeden. Maar ook jazz met een heel groot vraagteken. Lost Roads is de titel van het nummer. Tijd voor het beloofde Frank Zappa-item. Zappa had een soort haat-liefde-verhouding met jazz. Een beetje zoals de programmamaker dat met Frank Zappa heeft. De uitspraak die aan hem wordt toegeschreven is: jazz isn't dead, it just smells funny. De connectie met jazz is gedurende zijn hele carrière en in zijn hele oeuvre onmiskenbaar. In de jaren 70 werden jazz-rockalbums gemaakt met behulp van onder andere George Duke. We draaien nu twee nummers uit die tijd in een pure jazz-uitvoering met een grote blazerssectie, inclusief bijvoorbeeld de broertjes Fowler. Eat That Question en Black Napkins zijn de nummers die u hoort. Ze komen van een dubbel album met de geweldige titel Make a Jazz Noise Here. En we sluiten dan dit blokje muziek af met drie nummers van Jimmy Giuffre en zijn trio. Vaak wordt dit kammermuziek genoemd, naar het klassieke model. Tegelijkertijd heeft de klarinet van Jimmy ook kletsmerkenmerken. Opwinding genoeg. De titel van het nummer is spiritueel en pretentieus. Jesus Maria.

We trappen de show af met het titelnummer van een album van Hank Mobley. De titel is No Room for Squares. Inderdaad een titel die ook inspiratie opleverde voor een van de eerste albums van John Mayer. Natuurlijk uitgebracht op het Blue Note label en vanzelfsprekend voortreffelijk qua geluid. Niels Henning Ørsted Pedersen van een album onder zijn eigen naam, maar met zijn grote vriend Oscar Pedersen. Ze spelen samen een oorspronkelijk Deens kinderliedje. Zoals altijd virtuoos, maar toch ontroerend. Daar gaat-ie. I Skøvens diepe stille ro. In de diepe, stille rust van het bos. Dan tijd voor de al aangekondigde jazz standards met een instrumentale compositie als oorsprong. Whisper Not, geschreven door Benny Golson en hier in een uitvoering van Stan Getz met strijkers.

In de vroege Jamaicaanse reggae, in het bijzonder in de ska- en rocksteady-stijlen, was er altijd al invloed vanuit Amerikaanse rhythm and blues en de jazz. Dat is in zekere zin lang zo gebleven. Als eerste voorbeeld spelen wij een track van Tommy McCook en The Upsetters, getiteld Rude Walking. Een van de meest ontroerende Bob Marley-composities is het nummer Redemption Song. Monty Alexander en Ernest Ranglin namen een zo mogelijk nog gevoeligere versie op. Ten slotte Bill Laswell met een nummer van zijn album In Dub. De titel is Enharmonic. Bill kennen we natuurlijk uit deze show met muziek die meerdere grenzen overgaat. In a good way.

Nu we het al eerder hadden over het doorbreken van muzikale grenzen, kan Joe Zawinul niet meer ontbreken. Van een live dubbelalbum is dit de compositie Indiscretions. Bassisten op deze plaat zijn Victor Bailey en de hier excellerende Richard Bona. Belofte maakt schuld. Nog een stuk Ennio Morricone door Marais en Collin. Deborah's Theme. Joni Mitchell sluit dit programma af met een heropname van Be Cool. Met het orkest onder leiding van Vince Mendoza en de saxofoon van Plas Johnson.

Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

We trappen af met twee zangtalenten die een grote ster moesten worden. Maar het duurde nog even voordat ze in de juiste omstandigheden terechtkwamen. Allereerst Lou Rawls. Al jaren binnen de blues, jazz en gospel een household naam. Maar pas bij het Philadelphia label het grote succes door de producers, componisten en het voortreffelijke orkest. De prachtige titel is If I Coulda, Woulda, Shoulda. Charles Lloyd werd vooral bekend als onderdeel van de vooruitstrevende hoek in de jazzmuziek. In 2024 brengt hij een nieuw album uit dat direct wordt genoemd als een van de albums van het jaar. Op het ECM-label met een klassiek pianotrio achter hem. Titel van het nummer is The Water Is Rising. Recent draaiden wij een nummer van het tributealbum voor Miles Davis getiteld So Near, So Far. Wat ons betreft een van de beste in dat mini-subgenre. De andere is I Remember Miles. Shirley Horn maakte zeer originele keuzes. My Man Is Gone Now. Niet in de uitvoering zoals op het album Porgy and Bess, maar veel eerder, geïnspireerd door de late uitvoering op het elektrische comeback-album We Want Miles.

Wie toevallig mijn uitzendingen wat vaker heeft geluisterd, die is het misschien opgevallen dat liedjes vaak nog niet zijn afgelopen als ik ze wegdraai. Nou draai ik ze niet daadwerkelijk zelf weg, het nummer zijn gewoon afgelopen, maar je hoort dat mensen nog eigenlijk lekker aan het doorspelen zijn en eigenlijk niet van ophouden weten. Nou, ik vind dat een zeer feestelijk aspect aan deze muzieksoort en zie het maar als enthousiasme. We gaan verder met Lyle Mays. Dit is van zijn eerste plaat, Lyle Mays getiteld, met als sideman Alex Acuna op de drums, Billy Drews op sopraan en altsax van Bill Frisell gitaar, Mark Johnson bas, Nala Vasconcelos percussie. Dit is ook weer een muzikaal bouwwerk om je vingers mee af te likken. Het heet Slink.

een ongekend muzikaal avontuur, zowel in concept en als constructie, zowel als het performance gedeelte, hoe het dan daadwerkelijk wordt gespeeld en alle communicatieve aspecten daarvan. Ja, veel beter wordt het niet, zou ik bijna willen zeggen. En dat kan ik rustig zeggen, want het is mijn eigen programma. Laumes heeft er nooit een geheim van gemaakt dat pianist Bill Evans een van zijn allergrootste helden is. En op het album Fictionary uit 1993 speelt hij trio, net als Keith Jarrett, die er zo bekend mee geworden is, en Bill Evans, waar eigenlijk alle trio-pianisten schatplichtig aan zijn. Het genre van het pianotrio. En dat doet Laumes met vlag en wimpel. We draaien één track hiervan. Het is Something Left Unsaid.

Dat was het Laomees trio. En gaan we nog verder afpellen, dan houden we alleen Laomees en de piano over. En dat is precies waar we nu naar gaan luisteren. Laomees maakte in 2000 het trioalbum Solo Improvisations for Expanded Piano. En daar is goed te horen hoe ongelooflijk goed hij eigenlijk speelt. En vraag je je misschien af, waar hoor je dat dan in terug en waar moet ik dan op letten? En is dat wel zo? Nou, allemaal goede vragen. Wat mij opvalt is hoe vloeiend hij eigenlijk speelt. Hè? De afwezigheid van technische beperkingen om zijn ideeën uit te voeren. Je wordt echt overspoeld met pure muzikaliteit zonder dat hem iets in de weg zit. Nou, dat is vrij bijzonder. Als je dat kunt spelen, dat is het al heel bijzonder. Maar als je dat ook nog kunt laten horen in je improvisatie, dan ben je echt een grootheid. Wat ik ook hoor is het gevoel voor detail en nuance. Sommige noten net iets langer laten klinken, sommige noten net iets zachter spelen. Allerlei harmonische details. Het zit vol met dit soort schitterende dingen. Hier is Laomees solo.

U zult het met me eens zijn dat Lyle Mays zo'n zeldzaam goede muzikant is dat je er gewoon stil van wordt. En alles wat overblijft is een diepe buiging. We gaan nog even terug in het archief naar de periode waar u hem waarschijnlijk van kent en ik ook, namelijk die platen met en de concerten met de Pat Metheny Group. En ik wilde toch een paar tracks uithalen die in mijn ogen heel bijzonder zijn. En de eerste is van Still Life Talking, het album uit 84 uit mijn hoofd. En een van die tracks is, die heet Talk, of voluit It's Just Talk. Een heel swingend, op Braziliaanse elementen gebaseerd, dansachtig ritme. Een muzikaal feest, ook bijzonder goed geconstrueerd. En wat hier natuurlijk opvalt voor de kenners, is dat bekende kost, is de piano solo. Wat hij daar allemaal uit de piano tovert, is, ik word er al heel erg blij van. Het is een euforische solo, als je het mij vraagt. Pat Metheny heeft er al iets over verteld en die zei, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n goede muzikant ontmoet als Lyle Mays. En ze kregen meteen een klik en zijn hun leven lang blijven samenwerken. En daar mogen we heel blij mee zijn. It's Just Talk.

swingt de pan uit. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel dat je zo hard kunt swingen en dat je toch alles onder controle hebt. Ik vind dat een fascinerend iets. Bij controle denk je toch aan een soort angst om het verkeerd te doen of een bepaalde spanning die er op de spieren zit. Maar bij Lao Mees gaat alles bijna vanzelf en het stroomt en het dit is een muzikale flow van de hoogste orde als je het mij vraagt en dan nog met die geweldige band. Dus ik moet hier altijd een dansje op doen. Ik weet niet hoe het bij u is in de auto of in de huiskamer. Ik wil nog een andere track van de Pat Metheny Group eruit lichten van de liveplaat Travels. Is dit nummer San Lorenzo. En wat er in dit nummer gebeurt is eigenlijk vrij absurd. Het ontvouwt zich als een uitgestrekt arrangement van een virtuose, bezielde groep die gewoon heel lang al met elkaar samenspeelt. En je zou denken van, er wordt gewoon lekker gespeeld. Maar op een gegeven moment komt dan het solo gedeelte van Lao Mees. En het enige wat hij krijgt is een paar tikken op een cymbal en een hele tijd dezelfde basnoot. En wat Lao Mees daarmee doet en de spanning die hij opbouwt en wat er allemaal voorbij komt, dat vind ik ongelooflijk. Ik neem mijn hoed af van Lao Mees en ik groet u tot de volgende keer. Dit is San Lorenzo.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaumann. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

getrackt. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem. Die heet 2020.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Het is, hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner.
1: Ronald Bruner, dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptop bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kan u een track van Flying Lotus laten horen. Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J. Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Ja. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: freak.
0: Freak. Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Krakensmaak.
0: Niet met Krakensmaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerken met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardi zou zeggen, een serieus feestje. Eerstgitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzon zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single note lijnen. U hoort No Way met Grover Washington Jr. op tenor sax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenor saxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.